Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden.